wat mij in stand hield, als mijn wereld haast verging, was altijd mijn vermogen tot bewondering. Bewondering voor steden en kerken die ik zag, voor de muziek van Schubert en Offenbach en Bach, voor Mozart, die gedachten zo vrij uitstromen liet, dat verdriet tot geluk werd.

Bewondering voor een liedje over het Rembrandtplein. Bewondering voor de meisjes, alle meisjes die er zijn. Bewondering voor de lieve heer, die bloemen bloeien laat. En vogeltjes doet fluiten, terwijl hij niet bestaat. Als je aan de overkant bent, is bewondering dan geen brug. Maar gewoon weer eens wat eten.